0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia nkuruze ya magesi eno jongi lisachenda munyaka tunyeze nyafama
0: radio sapiens
2: radio sapiens
0: radio sapiens
1: radio sapiens
0: sapiens
1: chenda munyaka.